reis ik van A naar T. Van huis naar thuis of van thuis naar huis. Van plek naar tijd, van tijd naar plek.